0: Hon gör ju.
1: Och gör jag gissa.
2: Ni håller ju hem med att pleska. Han vill han vill lite gå.
1: Han vill lite gå. Nej, väl ta kan hon säga ta gör så de lämnar vill lite gå.
3: Folk kan ta sig under sina kommander vid det här inte går det knappt två abelton i små.
1: Så
3: det ta väl sen ballen ger med henne ta med tön.
1: Haben Sie diese?
3: Haben wir Töne. Töne ist doch.
1: Ich habe ein bisschen
3: so. Ich habe auch Töne gesehen. Ja.
1: Haben
3: wir Töne.
1: Haben wir Töne.
3: Haben wir Töne. Haben wir Töne. Haben wir Töne. Und ich habe auch mal den eigenen wie ein Bier oder ein Bälle gedacht. Ich habe auch Töne oder wie Töne. Nach Töne.
1: Bei dir. Ja. Maar zet jij het kiel ik die niet uit het kiel want je hebt hem met touw.
3: Ik heb touw in het touw, maar ik zie niet veel kiel naar klaar.
1: Ja.
0: Kan de kers in je nog?
1: De kers erom.
0: De kers erom leuwen.
1: De kers erom leuwen hoe dit zeggen.
3: Zie je wel eens in te maak.
1: Ja.
3: Veel langer draait het bij gewoon borstie naar zo gaan kersie.
1: I'm going to go to the house. Well, the head letter, I guess she letter your sheikh, the Mudley and Tatan Shakata, Kailua, I guess Warsusha, will give you that rub, I guess didn't tell you, and you'll an animal letter show, Capnagar Anavia, a Calter, no a Calter at Tanjaga, Capnagar Anavia, Calter, no Calter Eileen.
3: If I go to a boss or no sign of vino,
1: Ni dirn tja ha det. Ni dirn tja ett spår så dirn tja. Så fakta bara så kostar jag nåt av. Jag nåt av mara tja få kyn skall. Så en kanal kena abert.
2: Well, Rhys, nid yw'r hyn, ta se ffocu hyn sgol, rhwng hwn gynnu'r tre a ta'n sgol ffocu hyn.
1: Cha, ta bos ffocu hyn.
2: Ta bos ffocu hyn.
1: Cha, ta bos ffocu hyn.
2: Ta se treis bos, ta bos ffocu hyn.
1: Ach,
2: nid yw'r hyn, ta se ffocu hyn. So,
1: ni an ein fi bos hys ag eisiau, Cailtere.
2: Cailtere.
1: Agus fán ein fi hyn bos, gynnu mar, agus fán ein fi hyn bos, dîr chanel.
0: Cailtere. Cailtere. Cailtere.
1: Cailtere. Cailtere. Cailtere. Cailtere. Cailtere. Is your from my boss like Ragan Hashita food? Because your foot tree was man and your relevant who nor the king to go to was not odd. Man and your relevant who.
2: He parted again, but it's on the song of the good dear boss. Nay for her, the who in doing boss. Mar for Nev Joseph, it is all a visa boss can fienta, can fecha, can fecrihoin.
1: Aber det ist die, ist das in Farbe, fei dir die?
2: Gut die, boss, ne, für der Hundun. Boss, mar für ne, Josef, das gar an Avisa. Boss, kann fienta, kann fiecha, kann verkriechun.
1: Agus so wohl ein Tagertelle, go wer Josef, boss, hat dir gar an Avisa, schnell.
2: Nicht, wo er ist, in den Tänen, hat er war noch so geworden. Wo er
3: mäschen, wie sei die Hischen,
1: Hola. Ich habe mal die
0: Letzte Bwalem rwyd eich gynti yn ystawchi.
3: Da ni'n hedi eisiau gartau efo grawn rwyd. Sainter tawchi i fi'n fan
1: Ta i'r sgrifen, i'r nôt yn siog, os harwn eich ddech nhw, ni mis tyled mae'n rwyd Iosef Bedgy Mohamed ac Dresh. Cester Aileen gysbeshiol yn siog. A wadyn, on a wadyn eisiau ni ffyr hyn o teisio, on a wadyn eisiau. Se, a wadyn eisiau. Se,
2: a wadyn,
1: ok. Se,
2: ni
1: mar
2: eich eilio gos a wadyn.
0: Ach, ni'l a wadyn Vi med flation han.
1: Literatur är mer arbetande bara. Ach, det är arbetande gorkovin.
2: Arbetande det är agus gorkovin.
1: Plejer så radio är klar eller radio när det är när plejer.
2: Se Brandon Peter och det Tedelson är arbetande. Agus is
0: anlohed
1: med mig. Anvaitande tar här en. Kanske det är så anvaitande. Kamadjari är smart, han kajtse, ta pånaren för sin gramile, maha gör däknar eten, butler gör maha hatsa, Eileen, Josef, agus honel, agus agus agus alaqtöjstjaka, skriva jägen, agus gudin tjaktin sjöhögen, gudda gudin tjaktin vår vagib.

kennen er anders kan kluter kan kluter kijken naar gehoor gesurchi barnum of ad da guinochtine arum marante edishig album sevian dedik shaskane nina simone and piano Agus leisin mo bhile gealaitucha ansa ar ATT ar maidin bitar an asuríis níos déanaí an ochtan sa ar Orti Radio na gaelachta óna dehéraig beg an chlórsa ar fáil ar hívidirlíne an stáisiúnta ar báil agus beg an listicóil an san chomá mohanta gairig súlachahab ar sin. In chanabháin eilachan sin hurgi cantrgíbe agus sa rau o David Moore an grúpa Bing and Roots Ik tussen bij een soort desje album piano fena en een mehenig er Revenge International Graze de Bell titel een album ook snee een titel er rouderig er ATT homa er maiden. Schijnen wil mom zeggen ook even slaan dame.